Stopp, stopp, stopp, stopp. Also van der Result fleucht im Zell doheem, dat een Sirtaki gemaakt hun en de schaaf opgemaakt hun en dan de porzelein van de Mauer geheit hun, dan gaat een loodzeit voor het schöp zu hun, andere menke alles, ja, geschwingen, alles frisch opzuraffen, ne? Oder wann het komt, bei dem nächsten Titel hoort er nog een bisschen Zeit für dat zu machen. Aber de porzelein, ne? Tja, do soll den aber ein bisschen op